0: Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

0: Percy Faith from the album Corazon. We heard First Light. It was loaded with good tunes and this was one of them. Next is music from Lucy Steinl together with Hans Elsa. Lucy is actually an American lady, singer-songwriter, who went to Europe and settled down in the Netherlands. And after a few years, she was able to speak a little bit of Dutch. And we will hear from her now in this Good Morning Sunshine.
1: Nou, normaal gesproken heb ik begrepen dat is 2 keer 45 minuten. Maar ik heb met bestuur hebben we afgesproken met die directie goed gekeken om 3 keer 3:30 te doen. Dat vinden wij prettig hoor. En het eindigt ongeveer dezelfde tijd. We zullen op de tijd letten. Ons laatste nummer voor het eerste zet of voor het eerste pauze beter gezegd is een country nummer die eigenlijk niks meer te melden heeft dan gewoon van je bent te gek.